Buddy Holly, that'll be the day. Soos jy gesê het, te bly ingeskakel vir net die beste muziek. En as hierdie eerste, ieder en half, voorsmaakje is, dan gaan hierdie een heerlijke vrijdag wees. Met nog van die beste muziek, waarna jy kan uitsien, Tommy Keaton, Cherie, Droomsyndroom, Christenberg, en nog vele meer. Maar hier is Kurt Darren en Liam met Sam Snotkoop met die selfie song, Tim McGraw en Faith Hill, Speak to a Girl.

Heerlijke klanken op die vroege vrijdagmorgen. Fleetwood Mac, waar die nieuwe uur afgeskop het. Chris de Burg, waar die vorige uur afgesluit het. En het gaan net beter raak. Nou het ek vir jou die klanken van Alida Leaf. Nog een kans. Supertramp, Take the Long Way Home. En dan, Shelley Lee, Breaking Point.

0: Shirley Lee made Breaking Point in Supertramp, Take the Long Way Home. Nou het ek weer op die speellys Dion Groot met Pink Blomme. Was die pink champagne, Dion? Patty Ryan, You're My Love, You're My Life. En dan Leon, Iemand se Kind, Good With You. Lachelle, Reenboeghart en Freddy Nest, It's a Lie.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Daai pragtige snit van die landry wat hierdie uur afsluit forever. Mia net voor dit krimineel en Andrew Gold, thank you for being a friend. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, ek is Rudy van Deventer en ek hier gaan hierdie nuwe uur in die laaste uur wat ek hier saamkeer op hierdie vroeë vrydagmorgen met Coriana, loving you, loving me. Fran Prins uitspattig prachtig en Selena Gomez in the scene, love you like a love song.

Wilmarie, jy moet dit weet, status quo, whatever you want, in Frankie Valli se Grease. So het vir my groet uit geword op die vrijdagmorgen. Ek los jou ouder gewoond in die geselskap van niemand anders as Lee Brzezinski. En dan groet ek jou met die klanke van Coldplay's My Universe, Dead or Alive, You Spin Me Round. Bobby van die Aarsveld en Irene Louise van Wyk met Shut Up en Soen My. En dan Cindy Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Ek hoop het een heerlijke vrijdag, een lekker warm vrijdag as ek hier weer so kyk. En dan kyk ek weer saam morgenochtend tussen 9 en 1. Tussen 9 en 1. Tot dan toe, laat het baie goed gaan. Tot ziens.

Rudy van Deventer wat ons vanoggend groet met die klanke van Rudy Miller met Halleluja in my hart. Voor het Cindy Lope met Girls Just Want to Have Fun en ook Bobby van Jaarsveld saam met Irene Louise van Wyk met Shut Up en Soon My. 5:00 op die kop op hierdie vrijdagmorgen is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Dis nou tyd vir die oggendoordenking. Baie welkom.

Vrijdag morgen saam met Bosveld Stereo 107.5 en dit was Smokey met Lying in the Arms of the One You Love, as het Lemay met Draai na jou. Met klanke nou van Jamie Fine, Give Me One More Night.

0: Die stem van Mary Osmond, but there's no stopping your heart. Voor het plaaslike muziek van Bobby van Jaarsmeld saam met Eden met Butterflies, Cat Stevens, Another Saturday Night, en ook Rian met vakantie op die platteland. Bly in skakel hier by Bosveld Studio vir die 8 uur nuus.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort, met 'n damuitsig. Geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbekies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kilogram kraakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binne of buite met lekker muziek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
2: Voor jou klein by die deur instap, het al deur jou parkeerarea gery. Voor jou gaste gaan sit, het al jou tuin en swembad gesien. Jy kry nie daai eerste indruk terug nie. By Absolute Garden and Landscaping Services doen ons tuinargitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063-308

0: vir altyd in jou drome, dis Kurt Herren saam met Patricia Lewis. Jy luister na 107.5 FM, die tyd is 13 minute oor 12 by Bosveld Stereo, aan jou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Gerard Stein, asemhaal. Kelly Clarkson, Stronger, What Doesn't Kill You. En jy het ook geluister na Goeie Goud van Niels Dagel. Breaking Up is Hard to Do. Kincaid vra, Do You Remember Marilyn?

0: Andre Schwarzgaard en Nougaard Glomai en Almond Brothers so straight from the heart. 'N Eerlike tweenerry. 'N Bietjie goeie goud voor die jongste verkeer. Dis Chris Montez, Let's Dance.
1: 1, 2, 1, 2, 3.

Mooi ene van hulle hierdie, Bad Boys Blue, A World Without You. Welkom by Bosveld Stereo, my naam is Jean-Dri Fourie. Die eerste 2 ure was regtig heerlik gewees en die volgende 2 gaan geen uitsondering wees nie. Ek en jy nog saam tot 4 uur vanmiddag toe. Hier is Jay en Irene Louise van Wyk, my volgende fout. Vergeet van

Goeie net as klanke, dis Boyzone, picture of you. Bobby van Jaarsveld, saam met Emily Moore, ek weet al lank al. En nou, weer goeie goud, die jongste verkeersverslag is op pad, maar nou 80 slanke. Debbie Harry, I want that man.

Roete na jou hart vuurwerke by Bosveld. Jy kan nou terugsit, ontspan en lekker luister na Electric Light Orchestra, Living Thing. Daarna die jongste verkeersverslag en dan gaan ek groet.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Hi man, daar is Stevels. John Party's boots off. Het gehoor van de McCoys met Hang On Sloopy, wat vir hulle so baie goed gedoen het, so weile terug, 65 met waar te sien. Crown, de N2 West, drukverkeer in die richting van Mainreef weg. Four Ways, de N1 Suid, is daar drukverkeer in die richting van Winnie Mandela Laan. Braamfontein, die M1 Mike in Suid, drukverkeer, weens een stilstaande voertuig voor die Crown wisselaar. Dit veroorsaak ook drukverkeer vanaf Colet Rylaan. So wees asseblief by uitkyk. Die N12 Wes, een stilstaande voertuig aangemeld, Wes voor die voortrekkerweg by N12 route. Die N1 Pretoria Hoofweg Noord, botsing op die N1 Noord na Olifantsfonteinweg, wat vertraging veroorsaak. Die N1 Suid, stilstaande voertuig by die oprit tot Randskouweg, wees by uitkyk vir daardie voertuig. R21 Suid, die botsing op die R21 Suid voor die R23 Benoni, wat vertraging veroorsaak. En ek het vroeger boodskap ook ontvang rondom die probleem op die R21, so wees maar asseblief op die uitkyk, druk verkeer is aangemeld op daar die route. Hou dit veilig en op hoogte by 064-115-2281. En, wel, blijf me gestop. Jy het nou volgend gehoor, dit was Egoli, nee, met die competitie. Die TV Gouwe competitie, reg? So, ons is nou by episode 5 van hierdie drama van ons, wat ons noem die TV Gouwe. So, is jy gereed? Ek waarskie, want dit was nou nie ween. Ek sien hier kom vraag deur, of nog antwoorde vir ons is klaar met daar ene. Dit is Egoli gewees. Lekker. So, kom ons gaan aan met die nieuwe een.
2: Ek kyk my story.
3: Die Bosveld Stereo TV Gouwe competitie, geborg deur Kasper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

Nee, lekker gedans op daai ene, ne? The Beatles, Twist and Shout, en dan ook Danny and the Juniors at the Hop. So, wat ook Bakkat Boogie ook gehad van David Kramer. Nou, lyk het vir my, dit gaan heel goed en jolig op hierdie vrydag aand. Die weer is ook daarom nou nie te sleg nie, ne? Adam met Kasteel.

0: al verkoop.
1: Veiling, veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kospryse. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
2: Al jou gunstlinge, heel dag lang, Bosveld Stereo.

Lee Reed, so slick, schlek, boom, boom, voor het Arien Louise van Wyk met Keierleiers en Desmond Wells, sou dit nie cool wees nie. Want ons het nou nie een weervoorspelling vanavond nie, so ek voel so half verlore sonder een weervoorspelling die tyd van die aand, amper asof ek nie weet wat om volgende te doen nie. Wel, dit is nie moeilik nie, ons gaan muziek speel. Goeie muziek, onder andere, hierdie is Rod Stewart in the Rhythm of My Heart.

Was Tom Bos en JC Kranse saam daarso met Bos in stereo en voor het Aaron Neville. You can never tell. Ons de laatste twee snitter, dan is ons klaar met hierdie eerste uur van die laatnag. Ach, we begin Nick Gilder en Sweeney Todd, If Wishes Were Horses. En dan maak ons klaar met so'n bietjie country klanke. Baie mooi in a Kelsey Ballerini, Kelly Clarkson, Carly Pearce. You're drunk, go home.

Omi Nel, hou bietjie hou voor die Daniel Bedingfield, If You're Not The One. Ons gaan bietjie aangaan met country klanke. Volgende hierdie is Jimmy Allen, Make Me Want To. Ek het hierdie Beach Boys, so Darling, net dan nou ook een baie bekende, baie mooie snit van hulle af. En ons gaan een drener uitlaan maak met Brendan Piper, so trouwmateriaal.

Brendan Piper wat reken, hy het so 'n bietjie troumateriaal gekry daarso. Beach Boys voor het met Darling en Jimmy Allen, Make Me Want To. Dis 25 minute voor, ons stap al hoe nader aan ons laat-aand oordenking. Maar ons doen dit, begeleid deur goeie musiek. Goeie musiek soos hierdie, Linda Ronstadt, That'll Be The Day.